0: mooiste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 457.

0: 1500.
1: Q-Sound. 453.
2: Let's go, girls.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout. Q Music Limburg nieuws 3 uur.
2: Goedenacht. In Slovenië is een Nederlandse man om het leven gekomen tijdens een bergwandeling. Hij was met zijn gezin op de hoogste berg toen het bij het afdalen misging, meldt RTL. Hij zou zijn uitgegleden en gevallen. De Nederlander was er zo slecht aan toe dat hulpdiensten zijn leven niet meer konden redden. Planbureau CPB waarschuwt dat honderdduizenden Nederlanders hard worden geraakt door de energiecrisis. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze vaker auto en betalen dus meer benzinekosten. Voor veel andere mensen in ons land vallen de gevolgen mee. Ze gaan er maar ietsje op achteruit. Om Europese grenscontroles makkelijker te maken, werkte onderzoeksinstituut TNO jarenlang aan een omstreden AI-tool, een leugendetector. Daarmee zouden grenswachters kunnen bepalen wie er met kwade bedoelingen Europa wilde binnenkomen, meldt Dagblad Trouw. Uiteindelijk heeft TNO de leugendetector niet verder ontwikkeld. En de Japanse keizer is op bezoek in ons land en koning Willem-Alexander heeft tijdens een diner de vriendschap tussen Nederland en Japan benadrukt. Die vriendschap zie je volgens de koning ook terug in de slaapkamers van veel kinderen. Een verzamelboek met Pokémon-plaatjes staat pal naast de boeken van Nijntje. Het weer van Weer Online. Opklaringen. Overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 450.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 441.

0: Classic Limburg nieuws. 4 uur.
1: Goedemorgen. De Amerikaanse president Trump en de president van Iran hebben een handtekening gezet onder afspraken die ervoor moeten zorgen dat niemand elkaar nog aanvalt. Ook de straat van Hormuz moet weer open. Het gaat om een tijdelijke deal. Die zou eigenlijk morgen worden getekend tijdens de ceremonie, maar dat zag Iran niet zitten. In het Overijsselse Hengelo zijn 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Getuigen hoorden volgens een regionale krant gistermiddag 6 of 7 schoten. 'S Avonds is op een andere plek in Hengelo iemand opgepakt voor de schietpartij. Een tweede verdachte is nog op de vlucht. De gewonden zijn niet in levensgevaar. In New York is een jongen van 18 omgekomen bij een ongeluk met een paardenkoets. Paard sloeg tijdens een rit in Central Park op hol en de koets viel om. De jongen die erin zat kwam met zijn hoofd op de grond terecht en overleed in het ziekenhuis. Volgens Amerikaanse media was het een toerist uit India. En de voetballers van Panama waren dichtbij hun eerste punt ooit op een WK, maar ver in blessuretijd stak tegenstander Ghana daar een stokje voor. Panama verloor daardoor met 1-0. In dezelfde groep won Engeland met 4-2 van Kroatië, onder andere dankzij Harry Kane, die 2 keer scoorde. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 434.

foute 1500. Q sounds better. With you. 427.

0: Goedemorgen.
1: Dankzij modernere vliegtuigen hebben mensen die wonen rond Schiphol minder last van vliegtuiglawaai. Er wordt al een tijdje geroepen door de luchtvaartsector zelf, maar volgens het Parool blijkt dat inderdaad zo te zijn. Er zijn metingen gedaan en in 7 jaar tijd is het geluidsniveau zo'n beetje gehalveerd. De meeste mensen in ons land hebben weinig last van de energiecrisis door de Iran-oorlog, blijkt uit een berekening van planbureau CPB. Maar aan de andere kant worden 300.000 Nederlanders juist wel hard geraakt. Ze hebben een laag inkomen en wonen bijvoorbeeld in een slecht geïsoleerd huis. Ook rijden ze voor hun werk meer kilometers. In Didam in Gelderland zijn 5 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen een mogelijke asielopvang die verder rustig verliep. Ze hadden fakkels en vuurwerk afgestoken terwijl dat niet mocht. Het centrum van Didam was vanwege de veiligheid potdicht. Dat had onder andere te maken met de komst van Geert Wilders. En Engeland is het WK voetbal in Amerika goed begonnen. Ze versloegen in een eerste groepswedstrijd Kroatië met 4-2. Vooral in de tweede helft leek Engeland de wedstrijd koste wat kost te willen winnen. Grote man bij de Engelsen was spits Harry Kane, die 2 doelpunten maakte. Het weer van Weer Online. Opklaringen, overdag aardig wat zon en met 27 tot 33 graden wordt het erg warm. 'S Avonds neemt de bewolking toe en kunnen er een paar stevige buien vallen. En tot zover het ANP-nieuws.

Music. De Foute 1500. You sound better with you. 418.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 409.

0: het Groningse Meerstad zijn twee lichamen ontdekt. Het is nog onbekend wie de slachtoffers zijn en wat er is gebeurd. Was het een misdrijf of niet? Het nieuws is vers en de politie is bezig met een onderzoek. De burgemeester van Amsterdam zegt dat er eerder geen meldingen zijn geweest over de kelderbox die bijna een week geleden ontplofte. Dat gebeurde bij een flat in de wijk Osdorp. Daar werd waarschijnlijk gewerkt met explosieven voor plofkraken. De buurt vond het al langer niet pluis en zou wel aan de bel hebben getrokken. Maar de burgemeester van Amsterdam weet daar niks van, zei ze gisteravond na een informatiebijeenkomst.
1: We hebben het nagegaan, wij kunnen geen meldingen vinden. Wij zien wel dat veel buurtbewoners met elkaar praten, dat er onvoldoende contact wordt gezocht met de politie als je verdachte dingen in je buurt ziet.
0: Er zijn in totaal 3 verdachten in deze zaak. Een Nederlandse wandelaar is overleden in Slovenië. De man van 57 was in de bergen aan het wandelen met zijn gezin, schrijven Sloveense media. Bij het afdalen zou hij zijn uitgegleden en gevallen de diepte in. Eerder deze week moest een Nederlandse vrouw in Slovenië worden gered nadat ze in de bergen was uitgegleden. Zij raakte gewond. En als spektakel op het WK voetbal. 6 goals bij Engeland-Kroatië. De Engelsen wonnen met 4-2. Spits Harry Kane stal de show.
2: Daar de kopbal en de goal. Ja, dat moet je toch weten. Harry Kane.
0: Even daarvoor stunt de Congo met het eerste WK-doelpunt ooit tegen het Portugal van Ronaldo. 1-1 werd het. En dan het weer van Weerplaza. Veel zon en benauwd vandaag. 26 tot lokaal 32 graden in het zuiden.
3: Vijver Vissen ontdekt de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
4: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
6: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 22 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.

0: schlafen gehen.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
4: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
2: Kippie.
5: Ja, je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
6: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: hoogste 1500.
1: Q Music.
0: 392.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
3: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: 4 dagen. Ziggo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed, tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
6: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Attap.
6: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Q-Music Limburg.
9: Goedemorgen. In het Groningse Meerstad speurden agenten naar sporen naar de vondst van 2 doden in een huis. Veel is nog onduidelijk, bijvoorbeeld wie de slachtoffers zijn en wat er precies is gebeurd. De straat waar het bewuste huis staat is afgezet en de politie kan verder nog niet veel delen. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben getekend voor de vechtpauze in het Midden-Oosten. Het was volgens Trump niet makkelijk om tot een deal te komen, zei hij bij het tekenen. Onderdeel van de afspraak is dat er weer olietankers kunnen gaan varen door de straat van Hormuz. Op het water wel al wat beweging. Iraanse havens werden door de VS geblokkeerd. Volgens staatsmedia in Iran is die nu opgeheven. In Central Park in New York is een toerist overleden. Hij maakte een ritje in een paardenkoets. Toen de koetsier afstapte om een foto te maken van iedereen in de koets, sloeg het paard op hol. De toerist viel en maakte een dodelijke smak. Het gaat om een jonge man van 18 uit India. En dan het WK voetbal. Colombia heeft met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. Ghana versloeg in blessuretijd met 1-0 Panama. Verder werd Engeland-Kroatië een doelpuntenfeest. 6 goals in totaal. Engeland won met 4-2. Dan zijn 2 doelpunten gemaakt door Harry Kane.
10: Oh, it's met with the authority of King Kane.
9: Congo stunte door 1-1 gelijk te spelen tegen Cristiano Ronaldo's Portugal. Het eerste WK-doelpunt ooit voor Congo. Dan het weer van Weerplaza. Een waarschuwing voor benauwd weer vandaag. Veel zon en tot lokaal 32 graden.

0: Duinemonde Verde.
1: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
2: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
1: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family.
3: Aanbevolen door vrolijke families.

0: Goedemorgen, het is Q-Music Limburg, waar je naar luistert. We zitten vandaag op een prachtige, mooie, warme dag. En we wachten op 32 graden. Ik weet niet of je het een beetje in de gaten hebt. Het wordt echt een bloedhete dag vandaag.
1: Maakt je wakker.
0: Maar kan je ook vertellen dat het een prachtige dag gaat worden met die temperatuur? Ik zal het even kort samenvatten. Het wordt zonnig met wat stapelwolken. Vanmiddag en in het begin en de avond tropisch warm. Bij een zwakke zuidelijke wind wordt het zo'n 33 graden.
1: Daniel Smulders.
0: Broeierig warm. En dan krijgen we ook nog kans op een onweersbui natuurlijk. Oké, morgen ook nog warm. Zaterdag, zondag warm. Daarna 35 graden. En zo gaan we langzaam maar zeker een warme begin van de week tegemoet. De vraag is alleen, hoe lang gaan we dat volhouden? Want het is Nederland. Of zo blijft het niet. Dat is wel goed ook, want het is weer te warm. Natuurlijk altijd wat, hè? Niet te geloven. Goedemorgen in Maastricht. Is er iemand wakker daar? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: Heerlijk, altijd luisteren naar Q-Music Limburg. Temperatuur is 19 graden al op dit moment. Lekker hoor. Er zijn allerlei manieren om een poeltje te organiseren voor wat betreft het WK voetbal. Doe je ook, heb je een poeltje met familie of zo, vrienden? Of op het werk, hè? Kan ook, hè? Je hebt een heleboel van die apps die zich pretenderen als de beste manier om een poeltje te organiseren. Is gratis, hè, heel vaak. Maar er zijn ook van die poeltjes, daar moet je voor betalen. Als je met te veel mensen dit gaat doen, of je gebruikt het zakelijk, hè, met collega's onder elkaar, dan moet je betalen. Ken je Scorrito? Dat ligt een beetje in de clinch met honderden niet betalende gebruikers. Zo'n 800 gebruikers hebben een e-mail gekregen dat ze moeten gaan betalen. Betalen ga je. Maar volgens dit bedrijf doen heel veel gebruikers zich voor als familie en vrienden. En die mogen gratis meespelen. Terwijl je een collega bent. En dan moet je een zakelijk pakket hebben. Dat kost €99. En als je heel veel deelnemers hebt, dan kan het oplopen tot duizenden euro's. Dat is het verdienmodel en bedacht hoe ze hier geld aan gaan verdienen. Het enige probleem is namelijk, ja, dat werkt natuurlijk niet, hè. Iedereen roept er gewoon uit je familie.
1: De Foute 1500.
0: Ze weten het toch gewoon. Ik heb er niet helemaal goed over nagedacht.
3: En je moet eerlijk aangeven als je een collega bent.
0: Ja, oké. Okay. Ja, zo werkt dat niet, hè. Voor vandaag, ik weet niet wat je hebt ingevuld in de pool. Ik weet wel even, ik had het hier staan, maar oh shit, daar ben ik iets kwijt. Waar had ik het nou? De wedstrijden voor vandaag had ik even mooi op een rijtje gezet. Oh ja, het is Ghana. Nee, sorry, dat was. Ja, dat hebben we natuurlijk al gehad. Nou, ik had het zo goed voorbereid. Oh ja, heb ik het. We hebben straks om 6 uur Tsjechië tegen Zuid-Afrika en Zwitserland, Bosnië, Herzegovina. Dat wordt 9 uur vanavond. En de Q-update komt er natuurlijk ook aan. We houden je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Onder andere in het nieuws van vandaag dat een vrachtwagen botst op meerdere bomen en op een bedrijventerrein is beland. Details erover zometeen in de Q-update. Eerst is het tijd voor de volgende track in De Foute 1500. Ja, het is wel in de categorie heel fout, hoor.
1: 388.
3: Lekker mensen.

Girls, Viva Forever, Q Music Limburg. Goedemorgen, het is 7:15 geweest. Dit is het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. De rechtbank behandelt vandaag een nieuwe regiezitting in de omvangrijke Funcaps-zaak tegen twee verdachten uit Ullestraat en Valkenburg. De inhoudelijke behandeling volgt later. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog altijd de mogelijke betrokkenheid van het duo bij de verkoop van verboden designerdrugs en tientallen sterfgevallen die daarmee in verband worden gebracht. Een vrachtwagenchauffeur is vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Horst.

0: vrachtwagen die botste tegen meerdere bomen en kwam zo'n 200 meter verder tot stilstand op een bedrijventerrein. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. En een 18-jarige man uit Vlaardingen is in Hechten aangehouden nadat hij zich voordeed als politieagent. Een oplettende buurtbewoner vertrouwde de situatie niet, waarschuwde de politie en zette de achtervolging in toen de verdachte vluchtte. De man kon worden tegengehouden, is overgedragen aan de politie voor verder onderzoek. En tot zover de Q-update. Zo houden we op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. En er gebeurt er veel meer, want als ik kijk naar de weg, dan is daar ook serieus wat aan de hand. Dus je rijdt op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij Maarhezen, daar staat een kapotte vrachtauto. Nou nee, hij staat iets verder, maar vanaf Maarhezen, daar begint het al een beetje langzaam aan te rijden. De lengte is 10 kilometer, maar de vertraging is ruim een half uur. Dus dan weet je dat in ieder geval, dan ben je weer helemaal op de hoogte. Succes onderweg. Ik heb wat leuke liedjes voor onderweg. Want we hebben niet van niets de foute 1500. Die je hoort tot aan morgen. Met Charlie Lonois, Mental Theo, Together in Wonderland. Zo, maar eerst
1: 386.
0: Oh, het liefdesliedje van Yes Sir. Rijdt elkaar bij Q.

0: Charlie Lonois met Theo, Together in Wonderland. Nummer 3, 85.
1: I don't know who else needs to hear this, but
2: you can't have a bad day at work if you don't go.
0: Oh, die moet je al down. You can't have a bad day at work if you don't go. Maar zo, 384, wordt het zing. En vecht. En huil. En bid. En lach. En werk. En bewonder. Ook krijg je nog de Black Eyed Peas. En de foute 1500.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
7: Kippie.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis. De Burger King cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
18: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
17: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: live op zaterdag 4 juli. Met onder andere Pommelien Thijs, Sommelieu en Guus Meeuwis. Alle info vind je op qmusiclimburg.nl.
1: Dit is het nieuws van nu.nl op Qmusic Limburg. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. In het Groningse Meerstad zijn twee lichamen ontdekt. Het is nog onbekend wie de slachtoffers zijn en wat er is gebeurd. Was het een misdrijf of niet? Het nieuws is vers en de politie is bezig met een onderzoek. De burgemeester van Amsterdam zegt dat er eerder geen meldingen zijn geweest over de kelderbox die bijna een week geleden ontplofte. Dat gebeurde bij een flat in de wijk Osdorp. Daar werd waarschijnlijk gewerkt met explosieven voor plofkraken. De buurt vond het al langer niet pluis en zou wel aan de bel hebben getrokken. Maar de burgemeester van Amsterdam weet daar niks van, zei ze gisteravond na een informatiebijeenkomst.
3: We hebben het nagegaan, wij kunnen geen meldingen vinden. Wij zien wel dat veel buurtbewoners met elkaar praten, dat er onvoldoende contact wordt gezocht met de politie als je verdachte dingen in je buurt ziet.
2: Er zijn in totaal 3 verdachten in deze zaak. Een Nederlandse wandelaar is overleden in Slovenië. De man van 57 was in de bergen aan het wandelen met zijn gezin, schrijven Sloveense media. Bij het afdalen zou hij zijn uitgegleden en gevallen de diepte in. Eerder deze week moest een Nederlandse vrouw in Slovenië worden gered nadat ze in de bergen was uitgegleden. Zij raakte gewond. En dan spektakel op het WK voetbal. 6 goals bij Engeland-Kroatië. De Engelsen wonnen met 4-2. Spits Harry Kane stal de show.
4: Daar de kopbal en de goal. Ja, dat moet je toch weten. Harry Kane.
2: Even daarvoor stunt de Congo met het eerste WK-doelpunt ooit tegen het Portugal van Ronaldo. 1-1 werd het. En dan het weer van Weerplaza. Veel zon en benauwd vandaag. 26 tot lokaal 32 graden in het zuiden.

0: 384.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Maak je wakker.
1: Goedemorgen, het is zo bijna 8:50. We zitten op de donderdag die ons gaat brengen. Een bloedhete dag. De temperatuur gaat in ieder geval naar 26 graden.
0: Daniel,
1: het is een opmaat naar wat het allemaal nog gaat komen. Want even kort samengevat, blijft het vrijwel droog met veel bewolkingen, wat botregen. Vanmiddag breekt de zon door, 26 graden. Dat drukkend aanvoelen. De dagen daarna wordt het nog warmer. Het wordt... ik zeg wel 26 graden, maar dit is... Nee, het wordt 32. Ja, 32 zetten op de thermometer voor vandaag. En dan moet je ook nog even rekening houden dat het komende dagen nog warmer kan gaan worden. Misschien wel 35 graden. Is er een code geel? Ja, natuurlijk is er een code geel. Is er paniek? Nee, natuurlijk niet. Want we weten gewoon, als het heel warm is, dat we dan rekening mee moeten houden. Dat we genoeg moeten drinken bijvoorbeeld. Dat zeggen ze ook bij het KNMI.
2: Geen voldoende, want bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt.
1: Nou dat weer. Hoezo zijn ouderen nou weer die dan niet die vergeten te drinken? Wat is dit nou weer? Zo verbaas ik me erover dat je iedere dag weer nieuwe dingen hoort waar je nog nooit over nagedacht hebt. Als... Hé, je moet wat drinken. Oh, dat was ik helemaal vergeten dat ik moest drinken. Oké, nou goed. Nou, op naar die warme dagen dan. Temperatuur op dit moment in het prachtige, mooie, heerlijke goedemorgen.
3: Goedemorgen, Q-Music.
1: Zo is al aardig aan het opwarmen. Niet in de gaten dat het zo snel gaat. 19 graden is het al daar op dit moment. 19 graden. Code geel moet even rekening mee houden. Oh, en er was... dat moet ik wel even vertellen. Heb je dat meegekregen over Rafael van der Vaart? Ja, die heeft iets geroepen wat... Ja, het was niet zo heel... Hij is een excuses aangeboden. Als analist rond de wedstrijd Nederland-Japan... heeft hij iets vervelends gezegd over Japanse spelers van de NOS. Als de presentator deze vraag stelt... Dan zegt hij dit.
4: Maar zou hij denken dat hij die andere man pakt dan?
5: Het lijkt staat wel op elkaar natuurlijk. Misschien dacht hij dat.
4: Zelfs shirt aan.
5: Dat is een grapje.
6: Ja, moet je er wel bij zeggen. Moet je gelijk bij zeggen.
1: Nou, toen stond er op en nu heeft hij officieel excuses gemaakt. Gezegd dat het een mislukte grap was en niet racistisch of discriminerend bedoeld was of zo. Nou, dat. Q-update komt er zo aan. We houden je op de hoogte. Wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. In de Q-update zometeen het volgende. Namelijk dat er 5 jaar cel is geëist voor gewelddadige mishandeling en overval. En overtredingen bij controle op gevaarlijke stoffen. Dat zometeen in de Q-update. En succes op de weg, mocht je op dit moment in de file staan. Hij is nog 1 minuut of 10 als je achteraan sluit. De A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende. Dat is op dit moment de enige grote file in de provincie. Net daarbuiten dan. En als je rijdt op de A67, je wil van Venlo naar Eindhoven. Hou dan rekening met een vertraging van 4 minuten. Doe wij ondertussen. 302.

me down to the Paradise City, where the grass is green and the girls are pretty. Guns N' Roses, Paradise City op 380 zometeen in de Foute 1500. Eerst het nieuws uit je eigen provincie. Dit is de Q-update. Twee mannen uit Heerlen zijn veroordeeld tot 5 jaar cel voor een zware mishandeling en een overval in 2024. Bij de mishandeling werd het slachtoffer met een boksbeugel, knuppel en mes ernstig toegetakeld. De opgelegde straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat 10 en 11 jaar cel had gevraagd. En bij een controle van 35 vrachtwagens op de A2 bij Elslo zijn 18 overtredingen vastgesteld. 6 chauffeurs kregen een procesverbaal en 1 bestuurder die kreeg een boete voor een defecte tachograaf. Inspecteurs troffen onder meer onjuiste documenten, slecht gezekerde ladingen en technische gebreken aan bij voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoerden. En dak- en thuislozen krijgen in Maastricht geen boete meer als zij in de openbare ruimte overnachten. Ook niet in een tent, auto of camper. De gemeenteraad stemde in met een voorstel van de SP om geen onderscheid te maken tussen verschillende vormen van buitenslapen. Eerder nam ook Venlo een vergelijkbaar besluit. En tot zover de Q-update. Houd je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. En je maakt deze week kans op 2 backstage kaarten voor Park City Live. Dus je denkt, oh, zin in. Nou, wat je dan moet doen, vooral even blijven luisteren. Q-Music Limburg. Advies is, over 3 kwartier ongeveer toch zeker de radio aan te hebben. Q-Music Limburg en backstage tickets voor Park City Live. Zo direct, John West, Lange Frans, Lekker Ding komt eraan. Maar eerst Guns

1500. Q sounds better with you. 380.

0: Lekker ding. Op Q Music Limburg met zo de minuut van Limburg. Vaste prikken, maandag tot en met vrijdag. Hier is het WhatsApp-nummer dat je kunt gebruiken om je berichten toe te sturen. Dat is 06-33-345-345. Kwart over acht, positieve bijdrage van vandaag. Spreek het in, typ het in, houd kort, krachtig en positief. Misschien ben je zo wel op de radio.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Oh nee, een teek. Met Atap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Atap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Atap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Atap.
8: Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
16: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Oh. Goedemorgen allemaal!
18: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.crowe.nl.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
20: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
21: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
22: Goedemorgen. In het Groningse Meerstad speuren agenten naar sporen naar de vondst van 2 doden in een huis. Veel is nog onduidelijk, bijvoorbeeld wie de slachtoffers zijn en wat er precies is gebeurd. De straat waar het bewuste huis staat is afgezet en de politie kan verder nog niet veel delen. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben getekend voor de vechtpauze in het Midden-Oosten. Het was volgens Trump niet makkelijk om tot een deal te komen, zei hij bij het tekenen. Onderdeel van de afspraak is dat er weer olietankers kunnen gaan varen door de straat van Hormuz. Op het water wel al wat beweging. Iraanse havens werden door de VS geblokkeerd. Volgens staatsmedia in Iran is die nu opgeheven. In Central Park in New York is een toerist overleden. Hij maakte een ritje in een paardenkoets. Toen de koetsier afstapt om een foto te maken van iedereen in de koets, sloeg het paard op hol. De toerist viel en maakte een dodelijke smak. Het gaat om een jonge man van 18 uit India. En dan het WK voetbal. Colombia heeft met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. Ghana versloeg in blessuretijd met 1-0 Panama. Verder werd Engeland-Kroatië een doelpuntenfeest. 6 goals in totaal. Engeland won met 4-2. Dan zijn 2 doelpunten gemaakt door Harry Kane.
3: Oh, it's met with the authority of King Kane.
22: Congo stunte door 1-1 gelijk te spelen tegen Cristiano Ronaldo's Portugal. Het eerste WK-doelpunt ooit voor Congo. Dan het weer van Weerplaza. Een waarschuwing voor benauwd weer vandaag. Veel zon en tot lokaal 32 graden.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
12: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
23: Win jij de allerlaatste tickets?
12: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
24: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
25: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
26: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
25: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
27: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
28: Ernstings Family.
27: Aanbevolen door vrolijke families.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Park City Life.

0: mij een beetje mee te zingen 's ochtends vroeg. Al die foute liedjes. Wel lekker, hè? De foute 1500 die je deze week hoort. We gaan door tot aan de nummer 1. En dat is morgen. Weet je dat alvast? Jan Denver was dat. Take me home.
1: Daniel, maak je wakker.
0: 3.79. Goedemorgen, goedemorgen. Donderdag 18 juni die de geschiedenis ingaat als een dag volop zon. Vanmiddag en aan het einde van de avond. Tropisch warm. 33 graden.
1: Daniel Smulders.
0: Dat broeierig aanvoelen, weet dat. Vanavond misschien kans op een onweersbui. Als je op buienradar kijkt en je denkt, hé, die is kapot. Zie je helemaal geen wolken? Nee, dat klopt. De bewolking is zo dun dat heel Nederland gewoon niet zichtbaar is. Helemaal zichtbaar is op buienradar. Er is geen wolkje te zien. Ja, die is er natuurlijk wel, maar een beetje de dunnige bewolking. Temperatuur nu in het mooie Weert. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q.
0: Hoi, goedemorgen. Ik ga vanavond een hapje eten in het Weert. Vind ik leuk. Kom ik daar ook weer eens. Even nog een applausje voor de hulpdiensten. Die in Almere een man hebben gered. Die zat namelijk een nacht en een dag in een Dixie. Hij was in slaap gevallen in het mobiele toilet. Toen hij wakker werd, bleek dat iemand het kleine plastic hokje op slot had gedaan. Haha, grappig. Hey, die gast heeft gewoon een dag en een nacht daar gezeten. De man werd ontdekt toen de Dixie werd weggehaald. God, wat is die zwaar. Wat raar eigenlijk. We zullen hem eens openmaken. Zit er een man in? Oh, het gaat volgens de politie goed met hem. Ik heb dan zoveel vragen altijd bij dit soort berichten. A. Hoezo? Zet je midden in de nacht in een Dixie die de dag daarna werd opgehaald? Dat vind ik al een vraag. 2 is, hoezo heb je niemand gebeld? 3, hoezo heeft niemand je gemist? Dat is misschien nog wel veel erger. Hoezo heb je geen herrie staan maken dat de mensen je zouden helpen? Of was je zo dronken dat je gewoon een dag en een nacht geslapen hebt? Of onder invloed, dat kan natuurlijk ook. Misschien is het dat wel, ik weet het niet. Ja, altijd een grappige verhaal als je het hoort. Maar meemaken, dat is een ander ding, hè? Paul die stuurt nog, zweet niet hard Daniel, het wordt heel warm, hou je rustig, mooie dag verder. En zeker, tranquilo, tranquilo, dat is het motto van vandaag. En in de Q-update zometeen, want we houden je op de hoogte natuurlijk, wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. Vrachtwagenchauffeur zwaar gewond na ongeval in Horst. Een nieuwe zitting in omvangrijke funcapszaak, dat allemaal zo in de Q-update.
1: De foute 1500. Q sounds better with you. 378.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Mika hoorde je. Grace Kelly, nummer 378 in de foute 1500. Met André Hazes uit mijn bol en Pitbull ga je horen met Kesha en Timber. Dit is het nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. Een vrachtwagenchauffeur is vannacht zwaar gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval in Horst. De vrachtwagen botste tegen meerdere bomen en kwam zo'n 200 meter verder tot stilstand op een bedrijventerrein. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De rechtbank behandelt vandaag een nieuwe regiezitting in de omvangrijke Funcap-zaak tegen twee verdachten uit Ulestraat en Valkenburg. De inhoudelijke behandeling volgt later. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog altijd de mogelijke betrokkenheid van het duo bij de verkoop van verboden designerdrugs en tientallen sterfgevallen die daarmee in verband worden gebracht. En een 18-jarige man uit Vlaardingen is in hechten aangehouden nadat hij zich voordeed als politieagent. Een oplettende buurtbewoner vertrouwde de situatie niet, waarschuwde de politie, zette de achtervolging in toen de verdachte vluchtte. De man kon worden tegengehouden en is overgedragen aan de politie voor verdere onderzoek. En tot zover de Q-update. Zo houden we op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je mooie provincie die vandaag bloedheet wordt. Zo. Ja. Niet alleen vandaag, ook de komende dagen. 1 minuut van Limburg komt eraan. Je positieve bijdrage voor vandaag van harte welkom. Doe je op de volgende manier via de WhatsApp. Hier is het nummer 0633-345-345. Hou het kort, hou het positief. Spreek het in, typ het in. En misschien ben je zo wel op de radio na.
1: 377.

76 in de Foute 1500. Lekker hoor. Lekker, nog meer foute liedjes komen eraan. We hebben de Bankzitters onder andere. En ook Scooter!

Scooter komt er ook aan. Ik wil iets doen met Scooter. Nou, dat ga ik je zo wel vertellen. En je maakt kans op om jezelf te kwalificeren voor de backstage tickets voor Park City Live. Want je denkt, dat vind ik leuk. Even blijven luisteren. Gaan we over 20 minuten ongeveer doen. Eerst is het tijd voor de minuut van Limburg. Let's go.

0: 3-4-5-3-4-5.
1: Onhouden,
0: maar wacht, die begint helemaal midden in het verhaal. Kan dan weer. Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Daniel. Hey. Ik wens iedereen van de toerist een hele fijne dag wensen. En vooral de kanjers die onze bussen schoonhouden met dit weer.
0: Hey, goed zo. Nou, voor alle collega's van Schrenk en bijna vakantie. Groeten van jullie beste collega Wil. Dankjewel, Wil.
2: Bijna weekend.
0: Yes.
2: Dat wil zeggen bijna Pinkpop. Daddy Swims. Here we come.
0: Oh, veel plezier, veel plezier.
2: Goedemorgen, Q. Fijne dag, mens. Hou het cool.
0: Hou het cool, ja, dat doen we zeker. Even kijken, wat komt er allemaal nog meer binnen? Dit is... Oh, John.
3: Als je hoort zeggen.
0: Wat zeg je?
3: Goedemorgen, Daniel. Met John.
0: Hey.
3: Als dat je ziet hoe die Van der Vaart eruit ziet, dan moet je niet verwachten dat daar nuttige dingen uitkomen, als je hoort zeggen.
0: Van der Vaart, ja, die had een grapje gemaakt.
3: Dat was letterlijk een privécabine.
0: Ja, ja, ja, die Van der Vaart, heb je gehoord?
4: Maar zou hij denken dat hij die andere man pakt dan?
5: Het lijkt staat wel op elkaar natuurlijk. Misschien dacht hij dat.
4: Zelfs shirt aan.
5: Dat is een grapje.
0: Ja, moet je wel bij de Japanners dat ze allemaal zoveel op elkaar lijken.
6: Vandaag heb ik de musical.
0: Oeh, veel plezier. Ik hoop dat je een mooie rol hebt.
7: Hallo. Hey, good morning. How are you? Joehoe. Ik wens vandaag alle coolmonteurs het beste van de dag.
0: Ja, die hebben...
7: Ik hoop niet dat jullie het te lastig krijgen.
0: Ja, die hebben het cool.
7: Goedjes
0: natuurlijk.
7: Aan de coolmonteurs.
8: Vandaag is de musical van groep 8 van Kindcentrum Sittard. We wensen de kinderen heel veel succes en nog heel veel spas. En zet de tent op z'n kop, hè. Hoi hoi.
0: Yo, hallo. Vandaag zijn we met Gekke Birger onderweg. Liebe die papa. En goedemorgen, Daniel. Het is een lekker weertje vandaag, hè? Nou, ja, zeker. Dankjewel.
9: Ik had het zo'n stuk. Hello. And good morning. How are you? Luister.
10: Goedemorgen, Q. Isa, Michenet. Zijn jullie klaar voor een lekker dagje tafelvoetbal? Oh.
11: Goedemorgen, Q-Music. Nou, hey. Ik wil graag Q, Mira en Lotte een hele fijne dag wensen op school. Nou, jongens en meisjes, ja. Zet hem op. Hop, hop, hop. Top, top, top.
0: Ja, ja, ja. Nou, heel goed gedaan. Zie je, dankjewel. Daniel, de radio staat hier harder dan mijn ventilator. Dat vind ik leuk. Goed zo, daar klappen wij voor. Hey, je kent Scooter, hè? Die enorme foute Scooter. Ik zal eens even wat laten horen. Maar Scooter is een act van een, nou ja, eigenlijk een man. Met witte haren. Hij is inmiddels een beetje op leeftijd ook. Maar in de jaren 90 en de 90's stond hij alleen maar gekke teksten te roepen op van die, nou ja, happy hardcore liedjes. Ik heb even een paar van die quotes van hem op een rij gezet. Sommige dingen vraag je echt vanaf, heeft hij dit nou echt gezegd, ja of nee? Ja, dit heeft hij allemaal ooit gezegd. Onder andere The Painted Cow. Geloof je niet, hè? Kom maar.
12: The Painted Cow!
0: Heeft het echt gedaan? Scooter! Be Dave who's on the train. Deze dan.
12: How much is the
0: place? Deze.
12: Wonderful bars, fat like Michael Tsars.
0: Eh?
12: This is an announcement.
0: Yeah.
12: Please refrain from not smoking. Not smoking. The question is.
0: Now what is it?
12: What?
0: Gekste dingen.
12: Respect to the man
0: in
12: the ice cream van.
0: Respect to the man in the ice cream van.
12: Over and out.
0: Ik heb er ook één. En misschien moet je even doorgeven wat jouw favoriete quote van Scooter all time is. Of desnoods voorzien je er een, kan me niet schelen. We gaan ze gewoon allemaal achter elkaar doen. Dan ga ik mijn Scooter stem opzetten. Never trust a pineapple wearing sunglasses. Zou een goeie kunnen zijn, hè? Of deze. Close the window! The potatoes are getting emotional! Even kijken, deze had ik ook bedacht. If the moon starts dancing, order another pizza! Put your socks in airplane mode! Nou, dat. Ik heb er nog heel veel meer over. Wil je ze horen? Moet je even blijven luisteren.
13: De Foute 1500. Sounds better with you.
0: Of we zitten zelf heen. Ik lees ze live voor via 0633 345 345. Eerst hoor je Pitbull.

0: Bankzitters, je blik richting mij en de foute 1500. Waar je zometeen gaat horen, Scooter en Hyper. Staat ook in die lijst. Oh, lekker, lekker hakken. Ik net al, stuur even je favoriete quote in. Gooi hem er gewoon overheen. Dan doen we net alsof we in het kader van de Scooter helemaal in de sfeer zitten. Even kijken, wat heb ik hier? Oh, deze is wel grappig. Je zal maar Harm heten. En dan krijg je dus... It's nice warm for Harm. Fuck 2020! Komt hier ook binnen. Wat hebben we hier? Eens even kijken. Oh, deze kan ook nog. Een galm erbij.
1: Halleluja! Scooter! Back to the 90s!
0: Ja, hebben we deze nog.
2: It's nice to be important, but it's more important to be nice. New music, hyper.
0: Nou, zo kunnen we nog wel een stel verzinnen natuurlijk. Bijvoorbeeld... Don't milk the helicopter before breakfast. Everybody scream, except the cucumber. He knows why. The elevator refused my sandwich. Unbelievable. Never argue with a refrigerator wearing lipstick. Zo, heb ik dit nou echt gedaan? Ja, dat heb ik echt gedaan. Oké, zometeen hoi Hyper. Let's
3: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
9: Kippie!
10: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
13: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
14: Yes!
15: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
13: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
14: Yes!
15: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
19: Zie je nou wel, ze ruikt me.
20: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede.
9: Kruidvat.
14: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
21: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
23: ANWB en gaan.
24: Goedemorgen!
25: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
22: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
26: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: Limburg.nl.
1: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg en het nieuws van nu.nl.
2: Goedemorgen. In het Groningse Meerstad speuren agenten naar sporen naar de vondst van twee doden in een huis. Veel is nog onduidelijk, bijvoorbeeld wie de slachtoffers zijn en wat er precies is gebeurd. De straat waar het bewuste huis staat is afgezet en de politie kan verder nog niet veel delen. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben getekend voor de vechtpauze in het Midden-Oosten. Het was volgens Trump niet makkelijk om tot een deal te komen, zei hij bij het tekenen. Onderdeel van de afspraak is dat er weer olietankers kunnen gaan varen door de straat van Hormuz. Op het water wel al wat beweging. Iraanse havens werden door de VS geblokkeerd. Volgens staatsmedia in Iran is die nu opgeheven. In Central Park in New York is een toerist overleden. Hij maakte een ritje in een paardenkoets. Toen de koetsier afstapte om een foto te maken van iedereen in de koets, sloeg het paard op hol. De toerist viel en maakte een dodelijke smak. Het gaat om een jonge man van 18 uit India. En dan het WK voetbal. Colombia heeft met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. Ghana versloeg in blessuretijd met 1-0 Panama. Verder werd Engeland-Kroatië een doelpuntenfeest. 6 goals in totaal. Engeland won met 4-2. Dan zijn 2 doelpunten gemaakt door Harry Kane.
3: Oh, it's met with the authority of King Kane.
2: Congo stunte door 1-1 gelijk te spelen tegen Cristiano Ronaldo's Portugal. Het eerste WK-doelpunt ooit voor Congo. Dan het weer van Weerplaza. Een waarschuwing voor benauwd weer vandaag. Veel zon en tot lokaal 32 graden.

0: En ze hebben klaar voor Scooter.
1: Is everybody on the floor?
0: Ja. Ik sta klaar hoor.
1: We put some energy into this place.
0: Heel goed.
1: I want to ask you something.
0: Ja.
1: Are you ready for the sound of Scooter?
0: Zeker. Geef mij de microfoon eens. Kijk gewoon van die gekke dingen roepen. Shake your body like a confused flamingo.

0: See them. Be good. Bye bye.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Music. De foute 1500. Q sounds better with you. 373.

0: Dus Guus, en sparen voor de nacht. En Guus natuurlijk niet alleen, laten we eerlijk wezen. Dat is een mooi duetje wat hij hier voor elkaar had gekregen. Samen met Maxime. Het is bijna 9:15. Je luistert Q Music Limburg, waarin we ook iets moois voor je hebben. We hebben namelijk het volgende. Dat wil zeggen backstage tickets voor Park City Live. Je kunt je daarvoor kwalificeren nu.
1: In the picture.
0: Deze week staat namelijk Park City Live in the picture bij Q Music Limburg. Je maakt kans op 2 exclusieve backstage kaarten voor Park City Live. Elke ochtend laten we dan een artiest horen die je op zaterdag 4 juli op het podium gaat horen in Heerlen. Maar die artiest hoor je achteruit. Luister goed naar een fragment. Herken jij welke Park City Live artiest het is? Spreek dan zo snel mogelijk je antwoord in via WhatsApp op 0633345345. Vergeet ook niet je naam erbij te noemen. Spreek het in, hè? En uit alle goede inzendingen kiezen we een finalist. Morgen trekken we dan live de winnaar van die felbegeerde backstage-ervaring. Dus, oren open, volume omhoog, luister goed. Welke Park City Live artiest hoor je hier? Achteruit. Is niet heel makkelijk. Het gaat om de vrouw trouwens die je hoort. Want ik kom er net achter dat het een duetje is. Het gaat om de vrouw. Wie hoor je hier achteruit? Nog een keer. Ja? Nou ja, misschien nog maar een keer dan. WhatsApp nummer 0633345345. Noem ik zo je naam of kom je in de uitzending met je bericht? Dan ben je gekwalificeerd. Win je morgen misschien wel die backstage tickets van Park City Live. Come stop you.

0: be in my heart. Dit is Q Music Limburg, waar je naar luistert. Goedemorgen.
1: In the picture.
0: Park City Live staat in the picture deze week en ook volgende week. Je maakt deze week kans op backstage tickets voor zaterdag 4 juli. Met onder andere op het podium namen als Guus Meeuwis en Son Milieu en de jeugd van tegenwoordig. En nog veel meer artiesten. En ik liet net achteruit een van de artiesten horen. Het goede antwoord kan je de finalisten plek opleveren voor die backstage tickets. Ik ga morgen horen of je die gaat winnen. Nou, er zijn veel reacties binnengekomen. Even kijken, de eerste pak ik er even bij. Maar is dat een fragment?
2: Goedemorgen, Q-Music. Ik ben Kelly van Bentum. Het liedje wat we naar het achterste voor horen was van Pommelin Thijs. Ik hoop dat we de twee kaarten mogen winnen. Ieder jaar vissen we daarnaast.
0: Ach.
2: Dus ik hoop dat het deze keer een spraak mag zijn.
3: Wij niet meer praten, nu ik je niet hoor. Kan ik niet denken, kan ik niet slapen.
0: Helemaal goed hoor. Je bent een van de finalisten. Morgen hoor je of je de backstage tickets ook gewonnen hebt. 4 en 5 juli van het Bekkenveld en Heerlenweer in het decor van een van de grootste festivals van Limburg, Park City Live. En ook dit jaar is het festival uitverkocht. Met op het podium onder andere de grote namen Bluff, Guus Meeuwis, Son Milieu, Pommelin Thijs, Jeugd van Tegenwoordig en nog veel meer. Aan de telefoon een van de drijvende krachten achter het festival. Dat is Hans-Paul Niskus. Hans-Paul, welkom.
4: Goedemorgen.
0: Wat een mooie introductie over jou, hè? Een van de drijvende krachten.
4: Ja, dankjewel. Ik word er wel helemaal stil van.
0: Hey, het is wel helemaal uitverkocht, hè? Hoe snel verkoopt het altijd uit?
4: Ja, ik mag me gelukkig man prijzen, want we zijn ieder jaar binnen ongeveer 20 minuten uitverkocht. En sneller gaat niet, want je moet ook nog je adres intikken en zo. Het is allemaal digitaal. Ja. En dus dat ben ik heel blij om. Ja. Kleine, bijna 40.000 tickets, dus 20.000 per dag.
0: Mooi. Het wordt weer een mooie editie, hè, met een indrukwekkende line-up. Hoe stel jij nou zo'n programma eigenlijk samen?
4: Ja, ik ben nu al bezig voor volgend jaar en ik krijg natuurlijk van alles aangeboden. Ik heb een bepaalde filosofie in het programma. Ik probeer altijd ieder jaar één of twee buitenlandse acts daarbij te programmeren. Dat is de moeilijkste opgave. De nationale acts, dat gaat redelijk makkelijk omdat ze zichzelf aanbieden. We willen graag op Park City Live spelen.
0: Oh.
4: En ik krijg geen korting of zo. Ik moet gewoon wel de hofprijs betalen.
0: Waar ben je nou het meest trots op als je terugkijkt naar de afgelopen jaren?
4: Ja, ik heb dat hele mooie ex gehad die ik echt puur toeval heb kunnen boeken. Dan denk ik aan Nile Rodgers en Chic, die hadden we 2 jaar geleden. We hadden natuurlijk ook Supertramp, Roger Hodgkins. Dit jaar hebben we uit Duitsland Feuer Engel, eigenlijk de beste Rammstein coverband. En veel Nederlandse ex dit jaar, Jeugd van Tegenwoordig, maar ook Danny Vera, ook Davina Michel. Bluff, daar ben ik natuurlijk heel trots op, want die kunnen ook niet altijd. We zitten vaak in hetzelfde weekend als concert, dat zie je, dus dan kunnen ze niet.
0: Ja. Hey, wanneer begint voor jullie eigenlijk de opbouw en hoeveel mensen zijn erbij betrokken? Even een kleine blik achter de schermen.
4: Ja, we beginnen dit jaar op de woensdag, anderhalve week voor het festival. Dat is volgens mij de 19e. En dan, zeg ik dat goed? Nee, dat is niet de 19e, dat is later. En dan zijn wij anderhalve week op aan het bouwen. En tijdens de opbouw zijn ongeveer 100 tot 150 mensen per dag aanwezig om mee te helpen. En dan tijdens het festival zijn we ongeveer met 650 mensen die meewerken. Waarvan zo'n kleine 400 vrijwilligers en verenigingen.
0: Park City Live is uitverkocht, wat je zelf al zegt, binnen 20 minuten. Voor de mensen die nog geen kaartje hebben kunnen bemachtigen, wil je nog iets tegen ze zeggen?
4: Ja, volgens mij hebben we een actie lopen bij jullie.
0: Zeker, ook,
4: zeker. Ja, en als je naar de website gaat, dan kun je, en je vult daar 3 vragen in, dan kun je uiteraard ook een kaart winnen. En volgens mij doen wij samen ook nog wat met backstage kaarten.
0: Zeker weten, zeker weten. Kijk, je hebt het over de website parkcitylive.nl, is dat natuurlijk.
4: Ja.
0: Maar op Q Music Limburg win je deze week tickets, backstage tickets, 2 stuks voor de zaterdag. En volgende week maak je kans op backstage tickets voor de andere dag. Dus we hebben dat goed ingevuld, Hans-Paul. Super.
4: Ja, we hebben dat vorig jaar ook gedaan. En toen heb ik ook die gasten van jullie die gewonnen hadden.
0: Ja.
4: Die heb ik ook mee het podium opgenomen. Aan de zijkant van het podium hebben ze staan kijken. En dat was natuurlijk een waanzinnige belevenis. En ze mochten nog even een handje geven aan Suzanne en Freek. Dus ze waren echt heel erg blij.
0: Nou ja, dat is wel mooi, want dan hebben we ook de winnaars van dit jaar. Weet je waar ze een beetje naar uit kunnen kijken? Hey Hans-Paul, dankjewel. Ik wens je heel veel succes samen met alle vrijwilligers voor de laatste voorbereidingen. En we hopen op een prachtig festival weer en een mooie editie van Park City Live. Dankjewel voor je tijd en veel succes.
5: De Foute 1500. Sounds better with you.
6: 371.

0: check.
1: Foute 1500.
0: En de hut verbouwen in de lijst. De foute 1500 die je deze week hoort. We stoppen niet vandaag. We gaan door tot morgen. Ja, dan gaan we er nummer 1 meemaken. Dus zorg dat je in de buurt van de radio blijft. Dus Q Music Limburg met nog meer foute hits zometeen. En wat er nog meer gaat gebeuren is dat je jezelf even... Dat moet je even... Van morgen, want we hebben straks de tickets weggegeven. Of in ieder geval de finale plek voor de backstage tickets van Park City Live. Morgen is daar de echte uitreiking van. En volgende week maak je kans op tickets voor de zondag voor Park City Live. Schrijf toch vast in je agenda.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Park City Live.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
5: Proost. Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
12: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
10: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
11: Dat gaan we vieren.
10: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met twee accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
13: Praxis.
10: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
17: Vergeet je niet in te smeren.
16: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: Goedemorgen. Niet vrijdag, maar vannacht al hebben Amerika en Iran hun handtekeningen gezet onder een voorlopige vredesdeal. President Trump wilde er vaart achter zetten, daarom is hij eerder getekend dan het plan was. Een van de punten uit de deal is dat de straat van Hormuz ook weer open zou gaan. Die route is belangrijk voor de oliehandel. Vanochtend zouden er al een paar Iraanse schepen doorheen zijn gevaren. Amerika en Iran werken nog aan definitieve afspraken. Vaders nemen veel minder verlof op na de geboorte van hun kind dan werd verwacht. Maar iets meer dan de helft van de nieuwe vaders maakte gebruik van. Er werd gedacht dat meer dan driekwart dat zou doen. En influencers die allerlei onjuiste dingen roepen over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen moeten vervolgd kunnen worden. Dat wil de Tweede Kamer, schrijft RTL. Online wordt door sommige influencers desinformatie verspreid. Bijvoorbeeld dat condooms onnatuurlijk zijn en dat je die beter niet kan gebruiken. Gevaarlijke uitspraken, zegt dit Kamerlid van de VVD.
1: Die jongeren geloven dat. Dus die hebben onveilige seks, die krijgen volgens een SOA. En daarom nemen die besmetting zo enorm toe. Als jij continu die medische desinformatie verspreidt, dan gaan we je aanpakken.
0: Als het aan de VVD ligt, moet je er zelfs een celstraf voor kunnen krijgen. En supermarkten, slagers en feestwinkels maken zich klaar voor de volgende wedstrijd van Oranje. Zij verwachten de komende dagen topdrukte voor Nederland-Zweden. Veel mensen kijken samen, bijvoorbeeld tijdens de barbecue. En we willen dan natuurlijk in oranje verschijnen, merkt ook deze feestwinkel-eigenaar.
2: De hoedjes, de brillen, versiering, vlaggen, banners, bordjes en bekertjes waarvan gegeten kan worden. De oranje sombrero's, omdat ze natuurlijk ook in Mexico spelen. De gastoeten mag natuurlijk niet ontbreken als we gescoord hebben. En dat de hele buurt mag weten dat je voor oranje bent.
0: Was te horen bij NH, Nederland-Zweden is zaterdag om 7 uur. Dan het weer van Weerplaza. Het wordt erg warm in het zuiden tropisch. Daar kan het boven de 30 graden worden. Ook flink wat zon. Vanavond wel kans op pittige buien.
3: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
5: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
6: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
7: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
6: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
8: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
9: Ernstings Family.
8: Aanbevolen door vrolijke families.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, tof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
1: Streekt. Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid. En bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
16: Pas je eindelijk het

0: uurtje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV... terwijl

0: Ziggo.
1: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
10: Kippie.
11: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
17: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
19: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En diverse AH barbecue spiezen, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
21: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken.
0: 1 Altap kou-tablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
18: Altap.
0: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
22: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Q-Music Limburg, nieuws.
27: Goedemorgen. In het hele land geldt vanaf nu het hitteplan. Het wordt erg warm. Advies is daarom een beetje op kwetsbare mensen te letten. En drink voldoende. Dat geldt voor iedereen, maar zeker voor ouderen, benadrukt het RIVM.
28: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt.
27: Het kan vandaag boven de 30 graden worden. Er is steeds minder herrie door vliegtuigen rond Schiphol, dat schrijft het Parool. Komt vooral door nieuwe vliegtuigen, die zijn een stuk stiller. In 7 jaar tijd zou het geluidsniveau rond Schiphol ongeveer gehalveerd zijn. Blije reacties in Amerika. De Amerikaanse minister van Defensie is tevreden nu Europese landen steeds meer geld uitgeven aan defensie. Daar werd al langer om gevraagd door de Verenigde Staten. NAVO-baas Rutte zegt dat er in Europa nu zeker 20% meer naar defensie gaat dan vorig jaar. En dan het WK, dik 25.000 euro. Zoveel is er inmiddels al geboden op de shirt die de Oranje spelers hebben gedragen tijdens de eerste wedstrijd tegen Japan. De shirts worden geveild voor het goede doel. Het meeste geld wordt geboden op het shirt van aanvoerder Van Dijk, bijna 4.000 euro. En dan het weer van Weerplaza. Veel zon en dus warm, 26 tot 32 graden. Vanavond wel kans op stevige buien. Morgen de heetste dag van de week, max 35 graden.
29: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
30: Toro Zero Turn Maaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
31: Waar ben jij naartoe geweest?
32: Naar Mondo Verde?
31: Met de nieuwe Havana's Tornado?
32: Ja, dat is een vrije val.
31: Te gek!
32: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
31: Wow!
32: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
33: Psst, bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
32: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
33: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
34: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
35: Ernstings Family.
34: Aanbevolen door vrolijke families.

0: radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 356.

0: Smoke weed every day.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
6: Dat gaan we vieren.
5: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
5: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
13: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
14: Praxis.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: De Foute 1500.
1: Q-music. You sound better with you. 348.

0: de 1500.
1: Q-Music is proud to be fout.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
15: Attap.
14: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: Goedemorgen. Er zijn inderdaad mensen overleden door pillen die zijn verkocht via de omstreden Nederlandse webshop Funcaps. Dat zegt het Openbaar Ministerie tijdens een rechtszaak die nu bezig is. Funcaps verkocht onder meer drugs en namaakmedicijnen. Bekend was al dat tientallen sterfgevallen aan die pillen werden gelinkt. Justitie denkt er nu bij 18 slachtoffers ook echt bewijs voor te hebben. De twee eigenaren van Funcaps zitten vast. In Nuenen in Brabant zijn mogelijk meerdere explosieven gevonden in een gebouw waar asielzoekers moeten worden opgevangen. Dat meldt de politie. Het zou gaan om een vuurwerkmortier en een pijpbom. Ook is er brand gesticht en is er een ruit kapot. Politie doet daar onderzoek. Ook groot onderzoek in Meerstad in Groningen. Nog altijd zijn er veel vragen daar nadat er in een huis twee overleden mensen zijn gevonden. Het zou gaan om een echtpaar. Wat er is gebeurd is nog altijd onbekend. De politie is druk bezig in het huis, vertelt deze verslaggever aan het Edwin Noord.
1: Ze lopen hier rond, ze bellen aan met mensen. Ze proberen toch een beeld te krijgen van ja, wat zou hier eventueel gebeurd kunnen zijn. Ze proberen natuurlijk bij iedereen informatie op te doen.
0: Volgens regionale media was het huis van het echtpaar net verkocht. En in het hele land geldt nu het hitteplan. Het wordt erg warm. Advies is daarom om een beetje op kwetsbare mensen te letten. Af en toe de schaduw op te zoeken en genoeg te drinken. En kleed je een beetje luchtig. Maar moet je nog naar kantoor, dan ook weer niet te luchtig, adviseert deze expert bij Hart van Nederland.
2: Absolute no-go's zijn de slippers, tanktops en de korte rokjes.
0: De laatste keer dat het hitteplan uit de kast werd gehaald was augustus vorig jaar. En het weer van Weerplaza, veel zon dus, 26 tot 32 graden. Vanavond wel kans op stevige buien, morgen de heetste dag van de week. Max 35 graden dan.
3: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
4: Unleash your energy.
5: Het festival Stereo Sunday is back again. Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli in het Juliana Park in Venlo. Heavenly House, legendary dance, urban and hardstyle music. Be there or cry later.
6: Stereo Sunday
7: is your fun day.
5: Get your tickets op stereosunday.nl.
8: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
9: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
8: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family.
10: Aanbevolen door vrolijke families.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak. Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Pure.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
4: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
6: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 65 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: 1 ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Ook bij Plus, Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ah! Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus... 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus... AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1+1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling. 3 stuks, 5,99. De meeste...

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
8: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
9: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
10: Kippie.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
15: e-boekhouden.nl.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
27: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
1: Doei doei!
0: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: Vrijdag beginnen in Meerstad bij Groningen. Daar is de dochter van 13 opgepakt van het overleden echtpaar dat vannacht is gevonden. Dat meldt de politie. De man en vrouw werden vannacht gevonden in hun huis. De politie denkt dat zij om het leven zijn gebracht. De buurt is geschrokken, zegt deze verslaggever.
1: De schok in deze buurt is enorm. Mensen snappen er eigenlijk helemaal niks van dat dat hier heeft kunnen gebeuren. Mensen zeggen bijvoorbeeld van het echtpaar wat om het leven is gekomen, het waren de liefste mensen van de wereld.
0: De dochter van het echtpaar zit op dit moment vast. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht. Een grote brand in Hilversum. Vuur woedt daar midden in een woonwijk bij een autoschadebedrijf. Op beelden is te zien dat er veel rook vrijkomt. Of er gewonden zijn is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. Er zijn inderdaad mensen overleden door namaakmedicijnen en drugs die zijn verkocht via de omstreden Nederlandse webshop Funcaps. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Bekend was al dat tientallen sterfgevallen aan de pillen werden gelinkt. Justitie denkt er nu bij 18 slachtoffers ook echt bewijs voor te hebben. Twee eigenaren van Funcaps zitten vast. En voetbal. Giovanni van Bronckhorst is blij dat hij de nieuwe trainer van Feyenoord is. Hij volgt de ontslagen Robin van Persie op. En hij hoefde er niet lang over na te denken toen hij werd gevraagd.
2: Nou, ik was wel verrast. En uiteindelijk voelde ik aan mezelf dat de energie daar was en de twinkeling in mijn ogen, zoals mijn vrouw zei. Dus ja, dat voelde meteen al heel goed.
0: Van Bronckhorst was al eens eerder trainer van Feyenoord. In 2017 werd hij met de club landskampioen. Dan het weer van Weerplaza. Veel zon, 26 tot 32 graden. Vanavond wel kans op stevige buien. Morgen de heetste dag van de week, max 35 graden.
3: Stiel Heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
6: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
7: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
8: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
7: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
9: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
10: Ernstings Family!
9: Aanbevolen door vrolijke families.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
7: Kippie.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
10: Oranje. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele week poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
18: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook uit de meterkast.
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Sounds better with you. 312.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef. Ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Kom proef zitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
13: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
14: Dat gaan we vieren.
13: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
15: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
16: Hola, ¿dónde está mi casa?
15: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
16: Paella, paella.
15: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
16: Buenas noches.
15: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
13: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
17: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat! Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen, dat is de ja van Jumbo.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Q-Music Limburg. Nieuws. 2 uur.
20: Goedemiddag. Veel vragen nog in Meerstad in Groningen. Het overleden echtpaar dat daar vannacht in een huis is gevonden is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. En het minderjarige kind van dat echtpaar is opgepakt. En wat er verder is gebeurd, daar kan de politie niks over kwijt.
21: Nee, daar kan ik op dit moment echt nog niets over zeggen. Ik snap wel dat die vragen leven en dat die er zijn, maar daar doen wij onderzoek naar.
20: De slachtoffers zijn een man en vrouw van beide 53. Hun kind zit dus vast. In Hilversum is de brandweer nog altijd druk met een grote brand midden in een woonwijk. Het vuur woedt daarbij een autoschadebedrijf. En volgens NH is de eigenaar van dat pand gewond geraakt. Op beelden is te zien dat er veel rook vrijkomt. Hoe die brand kon ontstaan, dat is nog onbekend. Schepen die bij de straat van Hormuz liggen wachten nog even tot ze er weer doorheen varen. Sinds de vredesdeal tussen Amerika en Iran officieel is getekend, is die belangrijke zeeroute weer open. Zonder meer belangrijk voor de oliehandel. Maar schepen willen eerst een bevestiging dat het helemaal veilig is. En het is zwoegen voor honderden Nederlanders in Frankrijk op dit moment. Zij doen mee aan de Tour du ALS. Ze lopen, rennen of fietsen de Mont Ventoux op om geld op te halen voor onderzoek naar de dodelijke spierziekte. Een bijzondere ervaring, zegt deze vrouw bij Hart van Nederland.
22: Hartverwarmend. Ja, het is echt heel bijzonder om te zien dat zoveel mensen naar Frankrijk zijn afgereisd en dit gaan doen. Het is echt heel bijzonder.
23: We doen het met elkaar, we doen het voor Dania en ik denk dat we er allemaal heel veel kracht uit halen.
20: Vorig jaar werd er nog een recordbedrag van dik 2 miljoen euro opgehaald. Het weer nog van Weerplaza, een warme dag, veel zon. Vanavond wel kans op regen en ook op onweer. Morgen wordt de heetste dag van de week. Dan wordt het maximaal 35 graden.
24: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
25: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
26: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
27: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
26: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
28: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online. Ernstings.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 303.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
4: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
5: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
4: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
5: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
8: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
7: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
8: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
9: Goedemorgen!
10: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
17: Hebbes.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus, speelbewust.
18: Gek.

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.

Music. De Foute 1500. Q Music. You sound better with you. 295.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: It's playtime.
5: Easy Toys. It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
13: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij vliegt

0: Goedemiddag. Een tragische gebeurtenis, zo noemt de burgemeester van Groningen wat er in het Groningse Meerstad is gebeurd. In een huis daar is vannacht een overleden echtpaar gevonden. Hun kind is opgepakt. Er is verder nog veel onduidelijk. In de buurt zijn mensen in ieder geval geschrokken, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
1: Mensen zijn echt gewoon in shock. Vanmorgen werden kindertjes naar school gebracht daar. En ja, iedereen was eigenlijk behoorlijk van de kaart dat in hun buurt is gebeurd.
0: Burgemeester zegt mee te leven met familie en vrienden van het echtpaar. In Nuenen, in Brabant, zijn inderdaad twee explosieven gevonden bij een pand dat wordt gebouwd om asielzoekers op te vangen, meldt de politie nu. Het gaat om een vuurwerkmortier en een pijpbom. En wie ze naar binnen heeft gegooid, dat is niet bekend. Politie doet daar onderzoek. In meerdere Europese landen hebben ze last van een hittegolf. Onder meer in Frankrijk en Spanje zorgt dat voor problemen. Er zijn tientallen treinen uitgevallen omdat er angst is voor bosbranden langs het spoor. Ook in Zwitserland en Italië zijn hittewaarschuwingen afgegeven. In ons land is de komende dagen kans op een regionale hittegolf. En Giovanni van Bronckhorst is officieel gepresenteerd als trainer van Feyenoord. Hij volgde ontslagen Robin van Persie op. En net had hij zijn eerste perspraatje en daarin zei hij dat hij al langer contact had met Feyenoord.
2: Er zijn genoeg gesprekken geweest onder een kopje koffie over de toekomst van Feyenoord en eventueel een rol voor mij, maar uiteindelijk is dat nu pas werkelijkheid geworden in de vorm van hoofdtrainer.
0: En van Bronckhorst was jaren geleden ook al trainer van Feyenoord. Toen werd hij onder meer landskampioen. Het weer nog van Weerplaza, een warme dag, veel zon. Vanavond wel kans op regen en op onweer. Morgen wordt de heetste dag van de week met maximaal 35 graden.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
6: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family!
7: Aanbevolen door vrolijke families.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Foute 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
12: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
13: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
21: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
20: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
22: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
23: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
24: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
25: Rook?
24: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
25: Nee, rook! Uit de meterkast!
23: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
24: Zo, koffie?
23: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
26: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
27: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
0: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
27: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
2: Q-Music Limburg. Nieuws.
3: Goedemiddag. Extra veiligheidsmaatregelen. Daar wordt naar gekeken in het Brabantse Nuenen. Vanochtend werden bij een AZC in aanbouw een vuurwerkmortier en een pijpbom gevonden. Wie ze naar binnen heeft gegooid is niet bekend. In Nuenen is er al langer protest tegen de komst van een AZC. Het is nog altijd onduidelijk wie er achter de hek zit van het ministerie van Financiën. Dat gebeurde in maart dit jaar. Het is ook nog niet bekend welke gegevens de hackers hebben gestolen. De cyberdieven konden binnenkomen door een fout in de inlogprocedure. Die is er nu uitgehaald. Schepen die bij de straat van Hormuz liggen gaan nog niet varen. Ze willen eerst een bevestiging dat het helemaal veilig is. De straat van Hormuz is weer open sinds de vredesdeal tussen de VS en Iran officieel is getekend. Dat gebeurde afgelopen nacht. Esport voetbal, Ajax moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Volgend jaar stopt Ziggo ermee. Na 12,5 jaar vindt het tv- en internetbedrijf het mooi geweest. Jaarlijks kreeg Ajax voor deze sponsordeal zo'n 12 miljoen euro. En wie de opvolger wordt van Ziggo is nog niet bekend. Dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon bij 26 tot 32 graden. Vanavond is er plaatselijk een stevige onweersbui. Morgen wordt het de heetste dag van de week. Het wordt dan 32 tot 35 graden.
4: Meneer, mag ik u wat vragen?
5: Ja?
4: Waar kent u Hazy van?
5: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
4: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
5: Oké.
4: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
6: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden. Sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
16: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
28: Win jij de allerlaatste tickets?
16: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
29: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
30: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
29: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
31: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
32: Ernstings Family.
31: Aanbevolen door vrolijke families.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
5: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: It's playtime. Easy Toys. It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
12: Ook bij Plus, Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
15: Kippie.
16: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder. In the

0: De Foute 1500. Q. Sounds better. With you. 271.
1: Ai.

land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen, die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 269.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Zie je nou wel, ze ruikt me.
6: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane Antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag. Een stel uit Dalfsen is veroordeeld omdat ze vorig jaar hun kinderen ontvoerden naar België. Ze kregen ruim een half jaar cel, maar hoeven dat niet meer uit te zitten vanwege hun voorarrest. Ze mogen 3 jaar geen contact meer hebben met de kinderen. Die waren al uit huis geplaatst toen ze meenamen. In het Brabantse Nuenen wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen bij het asielzoekerscentrum. Daar lagen vanochtend een vuurwerkmortier en een pijpbom. Die werden gevonden door bouwvakkers en zijn weggehaald door explosieve experts. De burgemeester is geschrokken. De buurt wil het AZC niet. Het is niet alleen in ons land erg warm. In meerdere Europese landen hebben ze last van een hittegolf. Onder andere in Frankrijk en Spanje zorgt dat voor problemen. Daar zijn tientallen treinen uitgevallen omdat er angst is voor bosbranden langs het spoor. Ook in Zwitserland en Italië zijn hittewaarschuwingen afgegeven. In ons land is de komende dagen kans op een regionale hittegolf. En vandaag begint alweer de tweede speelronde. Vanavond kan je onder andere kijken naar Tsjechië tegen Zuid-Afrika. Die wedstrijd begint om 6 uur. En als je het laat wil maken, speelt vanavond Mexico zijn tweede wedstrijd. Die is tegen Zuid-Korea. En vooral 1 club uit ons land blijft er misschien wat langer voor op. Zijn sportverslaggever Riepke Bakker.
2: Bij Feyenoord zullen ze met interesse kijken naar hoe Wang het gaat doen tegen Mexico. De Zuid-Koreaanse middenvelder mag vertrekken uit de Kuip. En eerder het WK tegen Tsjechië scoorde hij en gaf hij een assist. Speelt hij tegen Mexico weer zo goed, dan zal er meer interesse komen en kan Feyenoord meer geld vragen.
1: De wedstrijd begint vannacht om 3 uur. En dan nog het weer van Weerplaza. Veel zon en tropisch warm. Het is tussen de 26 en 32 graden. Aan zee is het iets koeler. Vanavond kan het gaan regenen en onweren. En morgen wordt het nog een tandje heter.
3: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
4: EP Tummers trapt af met knallende WK-deals. Scoor nu een nieuwe tv, wasmachine of soundbar. En maak automatisch kans op een compleet verzorgde barbecue voor 8 personen. Shop online of kom langs in de winkel. EP Tummers, daar word ik vrolijk van.
5: Bij Ernstings Family vind je geweldige zomerkleding voor de hele familie.
6: Emma, ben je klaar met het inpakken van je koffer?
5: En daarom hebben we deze keer meer koffers nodig voor de vakantie.
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 22 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.

0: heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 20.

0: als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: 4 dagen. Ziggo.
1: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Wat een geld.
8: 18.000. Wat verdikken me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
10: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.

0: 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Hey, ben je er weer?
4: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
3: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
4: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
3: Ja, lekker. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
6: It's playtime.
7: Easy Toys. It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
11: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl. Official Fresh Partner van Team NL.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten. Voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcel's Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
5: Goedenavond. In Meerstad in Groningen organiseren meerdere scholen morgen een bijeenkomst na de dood van een echtpaar dat vannacht werd gevonden. Hun 13-jarige kind zit vast als verdachte en daar zijn buurtbewoners enorm van geschrokken, zeggen ze tegen RTL Nieuws.
6: Ongelooflijk schrikken. Je vraagt je meteen af van wat heeft daar zich afgespeeld en wat is daar gebeurd?
7: Ik woon hier vlakbij, dus ja, heel heftig, zelf ook kinderen. Dus als je dan zoiets leest, dan komt dat wel binnen, ja.
5: Tijdens de bijeenkomst kunnen buurtbewoners met elkaar in gesprek. Mogelijk is ook slachtofferhulp aanwezig. 12 Nederlanders mogen uit quarantaine na de besmetting op het cruiseschip waar het hantavirus rondging. Ze hebben 6 weken thuis gezeten en niemand is ziek geworden. 1 persoon moet voor de zekerheid nog wel binnenblijven. Diegene had contact met iemand die wel ernstig ziek werd. In Uden, in Brabant, wordt gekeken naar extra veiligheidsmaatregelen bij het asielzoekerscentrum. Daar lagen vanochtend een vuurwerkmortier en een buisbom. Die werden gevonden door bouwvakkers en zijn weggehaald door explosieve experts. En het was flink zwoegen vandaag voor honderden Nederlanders in Frankrijk. Zij deden mee aan de Tour du ALS. Deelnemers moesten lopend, rennend of fietsend de Mont Ventoux op om geld op te halen voor een behandeling tegen de dodelijke spierziekte.
8: Het is echt heel bijzonder om te zien dat zoveel mensen naar Frankrijk zijn afgereisd. Het is echt heel bijzonder.
9: We doen het met elkaar, we doen het voor Dania en ik denk dat we er allemaal heel veel kracht uit halen.
5: Vorig jaar werd er een recordbedrag opgehaald van ruim 2 miljoen euro. De opbrengst van dit jaar is nog niet bekend. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is er plaatselijk een stevige onweersbui. Verder krijgen we een plaknacht. Het wordt minimaal 20 graden. Morgen wordt het de heetste dag van de week. 32 tot 35 graden.
10: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
11: Win jij de allerlaatste tickets?
10: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl. Unleash.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 252.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus? Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World.

0: Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: De Foute.
1: Foute 1500.
2: Q Music.
1: 245.
3: Ik sta er wat naar mijn glas en zo voorkom ik

Music. De Foute 1500. Q Music. You sound better with you. 244.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
3: kozijnen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
7: Find your joy met de last-minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
8: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yeah!

0: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes!
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja, van Jumbo.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
8: Ook bij Plus. Plus Spare Ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
11: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
16: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
17: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
18: Goedenavond. In Meerstad in Groningen organiseren meerdere scholen morgen een bijeenkomst na de dood van een echtpaar dat vannacht werd gevonden. Hun minderjarige kind zit vast als verdachte. Bij buurtbewoners is de schrik nog steeds groot. Het gezin stond goed bekend, hoort Hart van Nederland.
19: Geschokt, heel triest, een echtpaar.
20: Hele lieve, rustige mensen. Ik kon altijd even een praatje maken. Liepen altijd even met de hond buiten en dan even kletsen. Maar ze waren heel rustig en aardig.
18: Tijdens de bijeenkomst kunnen buurtbewoners met elkaar in gesprek. Mogelijk is er ook slachtofferhulp aanwezig. Uitzendbureau Randstad maakt zich zorgen over een trend op de arbeidsmarkt. Het aantal burn-out en stressklachten blijft toenemen. En steeds meer mensen vallen met deze klachten uit. Vooral vrouwen en jonge werknemers zitten vaker ziek thuis. Dat er steeds meer burn-out klachten zijn, zou te maken hebben met de hoge werkdruk op kantoor. Schepen die bij de straat van Hormuz liggen gaan nog niet varen. Ze willen eerst een bevestiging dat het helemaal veilig is. De straat van Hormuz is weer open sinds de vredesdeal tussen de VS en Iran officieel is getekend. Dat gebeurde afgelopen nacht. En goed nieuws voor wie van mosselen houdt. Het mosselseizoen is weer begonnen. En de kwekers zeggen dat ze mooi zijn gevuld. Normaal gesproken is de start pas begin juli. Maar net als vorig jaar kunnen ze nu al in de verkoop. De mossels hebben veel zon gehad en dat doet ze goed. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is er plaatselijk een stevige onweersbui. Verder krijgen we een plaknacht. Het wordt minimaal 20 graden. Morgen wordt het de heetste dag van de week. 32 tot 35 graden.
10: Aquariumonderhoud? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
21: Stiel Accupower? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
22: Waar ben jij naartoe geweest?
23: Naar Mondo Verde?
22: Met de nieuwe Havana's Tornado?
23: Ja, dat is een vrije val.
22: Te gek!
23: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
22: Wow!
23: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
22: Mondo Verde.
23: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?

0: 240.
1: Dag schat, we komen voor de haagparty. Nee hoor, we vinden het aardig wel. Kom op jongens, doorlopen.

0: Foute 1500. Q-Sound.
1: 239.

foute 1500. Q sounds better. With you, 237.

0: radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 235.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride

0: Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
12: Kippie.
13: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
16: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
17: Brussel Zuid.
16: Hé, nu al?
15: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
3: Dat gaan we vieren.
2: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Hey jij daar!
10: Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties en je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: Een ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
15: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
16: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
15: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
17: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
14: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
18: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
18: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis? Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
21: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AHA kersen 500 gram, 2 bakken, 50% korting. AHA verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AHA borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
23: Goedenavond. Met bijna een kwart van de aangifte van zware misdrijven heeft de politie 2 jaar terug niets gedaan. Dat zijn er ruim 10.000, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Het gaat om aangifte van geweld, identiteitsfraude en de productie van harddrugs. Een groot deel werd direct afgewezen, terwijl andere onderzoeken stopten door personeelstekorten bij de politie en justitie. De man die 2 jaar terug een café in Ede gijzelde, zit eindelijk in een TBS-kliniek. Het gaat om Corné H. Hij wachtte al 1,5 jaar op een plek omdat er flinke wachtlijsten zijn in klinieken. Daarnaast loopt er nog een zaak tegen H. Eind vorig jaar gijzelde hij namelijk medewerkers van de Baaiers in Vught. Een Belgische stichting tegen kanker roept op om de zonnebank te verbieden. En dat vindt ook in ons land gehoor. Onder andere het RIVM, KWF Kankerbestrijding en het Huidfonds komen volgens RTL Nieuws binnenkort met een gezamenlijke oproep. Ze raden de zonnebank sterk af en willen het liefst een verbod. Maar ze twijfelen of dat haalbaar is. En gaat het Nederlands elftal een WK-record pakken? Dat kan overmorgen tegen Zweden. Oranje heeft op dit moment al 13 WK-wedstrijden op rij niet verloren. Dat is een record, maar dat delen we op dit moment met Brazilië. We zijn wel een paar keer uitgeschakeld natuurlijk op een WK na strafschoppen, maar die tellen niet mee, zei sportverslaggever Riepke Bakker.
0: Doordat de FIFA verlies na strafschoppen registreert als een gelijkspel, is op papier de WK-finale van 2010 tegen Spanje nog altijd de laatste nederlaag van Oranje op een WK. Nederland is al 13 WK-duels op rij ongeslagen en dat is een evenaring van het record van het Brazilië van de jaren 50 en 60. Zaterdag tegen Zweden kan Oranje het record alleen in handen krijgen.
23: Ja, en die wedstrijd begint dan om 7 uur 's avonds. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is er plaatselijk een stevige onweersbui. Verder krijgen we een plaknacht. Het wordt minimaal 20 graden. Morgen wordt het de heetste dag van de week, dan 32 tot 35 graden.
3: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.

0: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
2: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: nog 4 dagen. Ziggo.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eli

0: Vista was here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
11: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: de 1500.
1: 217.
2: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent, die zijn lekker.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. Dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
17: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
2: Goedenavond. In Meerstad in Groningen organiseren meerdere scholen morgen een bijeenkomst na de dood van een echtpaar dat vannacht werd gevonden. Hun minderjarige tienerdochter zit vast als verdachte. Bij buurtbewoners is de schrik nog steeds groot, hoort Hart van Nederland.
3: We kregen allemaal berichtjes van, omdat het natuurlijk ons huis ook op de foto staat, van gaat het goed met jullie? Pas dan kom je erachter dat je achterburen niet meer leven. Ja, dat was gewoon heel naar.
2: Tijdens de bijeenkomst kunnen buurtbewoners met elkaar in gesprek. Mogelijk is ook slachtofferhulp aanwezig. 12 Nederlanders mogen uit quarantaine na de besmetting op het cruiseschip waar het Hantavirus rondging. Ze hebben 6 weken thuis gezeten en niemand is ziek geworden. 1 persoon moet voor de zekerheid nog binnenblijven. Diegene had contact met iemand die wel ernstig ziek werd. Amerika blokkeert niet meer de straat van Hormuz. Dat bevestigt een Amerikaanse militaire organisatie. Betekent dat er weer schepen van en naar Iraanse havens kunnen varen. Het opheffen van de blokkade is onderdeel van de vredesdeal tussen de VS en Iran. Amerika heeft ook beloofd niet meer te vechten met Iran als de gesprekken zijn. Opnieuw pech voor bondscoach Ronald Koeman. Na Jurjen ligt nu ook Quinten Timber eraf. Tijdens de training liep hij vandaag een kleine hersenschudding op. Hierdoor mist Timber sowieso de wedstrijd tegen Zweden aanstaande zaterdag. Voor zijn broer Jurjen ging het WK helemaal niet door een blessure. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is er plaatselijke stevige onweersbui. Verder krijgen we een plaknacht met minimaal 20 graden. Morgen wordt het de heetste dag van de week, 32 tot 35 graden.
4: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
5: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door een Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.

Music. De Foute 1500. Q Music. You sound better with you. 212.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q sounds better with you. 211. At the

0: 100%.
1: Foute 1500.
2: Your music. 209.

0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals, hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
10: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
9: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
2: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen, 500 gram, maar €1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar €0,99.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
17: ANWB en gaan.
18: Je denkt misschien: dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music. De Foute 1500. Q sounds better with you. 202.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Hey jij daar!
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
17: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie.

Goedenavond. Bijna een kwart van de aangifte van een ernstig misdrijf wordt niet behandeld, zegt de Rekenkamer. Het gaat om aangifte van geweld, identiteitsfraude en de productie van harddrugs in 2024. Een groot deel werd direct afgewezen, terwijl andere onderzoeken stopten door personeelstekorten bij de politie en justitie. De man die 2 jaar terug een café in Ede gijzelde zit eindelijk in een tbs-kliniek. Het gaat om Corné H. Hij wacht al 1,5 jaar op een plek omdat er flinke wachtlijsten zijn in klinieken. Daarnaast loopt er nog een zaak tegen H. Eind vorig jaar gijzelde hij namelijk medewerkers van de Baaiers in Vught. Als je zondag nog even snel een luchtje of scheerset wil halen voor Vaderdag, dan moet je opletten. Drooggisterijen Ethos en Kruidvat gaan staken, meldt vakbond FNV. Werkgevers willen de zondagstoeslag halveren. De bond is daar boos over. Het is niet direct duidelijk hoeveel winkels dicht blijven door de acties. En Ajax moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Volgend jaar stopt Ziggo ermee. Na 12,5 jaar vindt het tv- en internetbedrijf het mooi geweest. Jaarlijks krijgt Ajax voor deze sponsordeal zo'n 12 miljoen euro. Wie de opvolger wordt van Ziggo is nog niet bekend. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is er plaatselijke stevige onweersbui. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen wordt het de heetste dag van de week, namelijk 32 tot 35 graden.

0: Fouten.
1: Fouten 1500.
2: Q Music
1: 199.

0: Music.
1: De Foute 1500.
0: Q Music. You sound better with you. 195.

0: Q-Music.
1: De Foute 1500.
0: 194.
2: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde.

0: Spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende rijden.

0: Foute 1500.
1: Sounds better with you.
2: 189.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Q-Music Limburg, nieuws.
13: Goedenavond. Veel vragen nog in Meerstad in Groningen. Afgelopen nacht werden daar een man en een vrouw dood in een woning gevonden. Ze zijn waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen, zei de politie eerder. Hun tienerdochter is opgepakt. Dagblad van het Noorden meldt dat zij beelden van haar overleden ouders zou hebben doorgestuurd. Dat meldt het dagblad nadat het medeleerlingen van het meisje sprak. De politie bevestigt niets. Bijna een kwart van de aangifte van een ernstig misdrijf wordt niet behandeld, zegt de Rekenkamer. Die onderzocht het jaar 2024. Het gaat om aangifte van geweld, identiteitsfraude en de productie van harddrugs. Een groot deel werd direct afgewezen, terwijl andere onderzoeken stopten door personeelstekorten bij de politie en justitie. Dan naar Engeland, een heftig incident in een dierentuin daar. Een man van 30 heeft een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt de AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. De man is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Het krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. En opnieuw pech voor bondscoach Ronald Koeman. Na Jurjen ligt nu ook Quinten Timber eraf. Tijdens de training liep hij vandaag een kleine hersenschudding op. Je hoort ploegenoot Teun Koopmeiners bij RTL.
14: Hij had een vervelende botsing gehad met zijn hoofd. Dus dat was wel even schrikken. Was gelukkig geen ernstig bloedbad of wat dan ook. Dus dan ben je vrij snel spreken. Dat valt gelukkig mee.
13: Hierdoor mist Timber sowieso de wedstrijd tegen Zweden aanstaande zaterdag. Voor zijn broer Jurjen Timber ging het WK helemaal niet door een blessure. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het plaatselijke stevige onweersbui. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen wordt het de heetste dag van de week. Namelijk 32 tot 35 graden.

0: 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek

0: Stream de docu Suzanne en Freek, We vieren het leven. Nu bij Videoland.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. Geniet deze week bij Intratuin van zomeraanbiedingen. Zoals 30% korting op een tuinplant. Of 20% korting op een artikel naar keuze. En zaterdag vieren we de zomer in de winkel met leuke acties en activiteiten tijdens ons midzomer-event. Kijk op intratuin.nl voor meer informatie.

0: beste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de foute 1500. Q stands better with you. 175.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
10: Q-Music Limburg.
11: Goedenacht. Volgens Iran komen er snel vergunningen voor schepen om weer door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. Oekraïne krijgt nog eens 1 miljard dollar aan Amerikaanse wapens, dat zegt de Oekraïnse defensieminister. De wapens worden gekocht door meerdere Europese landen en ook Australië. Het gaat om bijvoorbeeld Patriots voor de luchtafweer. Volgens president Zelensky zijn ook lange afstandsgranaten en onbemande voertuigen nodig. Een zwaargewonde man die woensdagavond in Middelburg midden op straat werd gevonden, is overleden. De politie deed de hele dag onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Er is dan een oproep gedaan aan getuigen om zich te melden. Buurtbewoners zeggen dat er woensdagavond een schietpartij was. En er zijn vanavond 2 wedstrijden gespeeld bij het WK voetbal. Tsjechië tegen Zuid-Afrika werd 1-1. Beide ploegen pakten hun eerste punt nadat ze hun openingswedstrijd hadden verloren. Zwitserland versloeg Bosnië en Herzegovina met een ruime 4-1. En komende nacht zijn er 2 wedstrijden. Canada-Qatar begint nu. En om 3 uur is Mexico-Zuid-Korea. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Morgen vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de Foute 1500. Q sounds better with you. 244.

0: 200.
1: With you. 240.
2: Dag schat, we komen voor de haagpartie. Nee hoor, we vinden het aardig wel.

0: Goeienacht.
1: Er is een vijfde verdachte aangehouden voor een zware mishandeling op een kermis in Katwijk tijdens Koningsdag. Het is iemand van 16. De andere vier verdachten zijn ook minderjarig. Bij de mishandeling raakt een jongen van 14 gewond. Een nieuwe verdachte zit vast. De anderen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten. Kijk wat leerlingen die schoolverzuimen nodig hebben en stap niet gelijk naar de rechter. Dat adviseert de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming in een rapport. Meestal is meer passend onderwijs een goed alternatief en meer ondersteuning. En betrek ook de ouders er actief bij, zegt de Raad. Iran gaat schepen snel vergunningen geven om door de straat van Hormuz te kunnen. Ze krijgen een tijdslot en een route en Iran adviseert schepen om zich daaraan te houden. Ook de VS hebben bevestigd dat zij hun blokkade hebben opgeheven. Onderhandelingen over een definitief vredesplan beginnen dit weekend in Zwitserland. En bondscoaches kunnen vanaf nu hun spelers weer zien als het volkslied op het WK wordt gezongen. Dat heeft de FIFA beloofd na kritiek van de Duitse bondscoach. Die vond het niet kunnen dat een heel leger fotografen zijn spelers afschermde. De oplossing is nu dat ze dichter bij elkaar gaan staan, zodat de bondscoaches er langs kunnen kijken. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op een paar onweersbuien. Verder is het een plaknacht en koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag vrij zonnig en 30 tot 35 graden. Maar voor het gevoel nog warmer. En tot over het ANP-nieuws.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: Music, de Foute 1500. Q sounds better with you. 228.

0: the courage.
1: Foute 1500.
2: Q Music.
1: 223.

Goeienacht. Het kabinet Jette krijgt een zware onvoldoende van ondernemers. Dat heeft het FD laten peilen. Bijna driekwart ziet weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. En dat terwijl het kabinet juist had beloofd zich in te zetten voor ondernemers. In het coalitieakkoord zijn miljarden uitgetrokken voor stikstof, aanpak en woningbouw. Oekraïne wil de oorlog met Rusland voor de winter beëindigen door druk op Rusland uit te oefenen en via diplomatie. Dat zegt president Zelensky op Telegram. Gebeurt dat niet, dan wil hij een winterhulppakket met onder meer gas, energieapparatuur en honderden raketten. Zelensky was gisteren bij de EU-top in Brussel. In Engeland heeft een man in een dierentuin een jongetje van 3 in een krokodillenverblijf gegooid, meldt het AD. Het jongetje is gewond, maar niet in levensgevaar. Lijkt erop dat de man een willekeurig slachtoffer koos. Hij is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Krokodillenverblijf blijft voorlopig dicht. En een speler van Oezbekistan die tijdens de WK-wedstrijd tegen Colombia woensdag tegen een cameraman botste, heeft zijn excuses aangeboden. De cameraman raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De speler stuurde hem een gesigneerd t-shirt